0: Radio Camus, Santé Mijn Beacon.
1: Santé Mijn Beacon, nooit ervan verschieten.
2: Radio Camus, origineers verrooid.
3: Radio voor de echte

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdicht.

0: Hier, stokt aan te lachen, nodig goed meiken. Werk batatisch, schief bekijken.
1: Tannen, tannen, tannen, tatatannen, tannen, tannen, tannen, tannen, tatatannen.
2: Tannen, zwette tannen.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

0: Radio Kamil.
1: Olsneers Brood.
2: Tijdens Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

blijven nooit of nimmer stil. In regenwind of ijzel, ze zijn altijd op de bal. Maar totten, des creëers, die zie je nooit niet per totaal. En bossen, deer de veer, deer, deer viert geen carnaval. Soms is het een en het ander en van tot al twee keer niet. Als je de pagadetten of de toisters bezig ziet.

Vin en daar een dikke spriet. Hoe komen al die wolkjes van de scheve nog eriet? Van pistolees met bar van kracht, de winschralijke test. De kosjeprotten testeren, ze tungelkjorer test. Een smietel eget lastig, zijn chatrillen angelos.

Dus geloof ik wat dat een ander zegt. Lotje doen alles goed of soms slecht. Ze hebben geen gedacht, zing het zoet door.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

lang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

geleerd en heel de kerk die zag nog maar. Ik doe niet anders, pas nek ik wat dat je niet in de Bijbel leest. Ik zing geen symfonie, maar ik ben is nog.

mijn jongen. Het is omdat het zo schoon vrouwt. Volgens mij moet er van profiteren. Eén keer een carnaval zot, vergiel al leven een carnaval zot. Als ik aan een goede rood mag geven, doe fush gelijk als dat je bezig bent.

ja toorts of in een lotto met bluetooth. De Radio Kambi Lab is powered by Green Bananas en radiostudio.be.

0: Hoafjord, Radio Kamil.
1: 100% Oosterse goesting.
2: Deze is een verhaal die van alles uit, niet alleen van een stad dat onder de neer leidt, maar zeker van een volk dat leven carnaval is, enig is een soort, het is een roorgeval. Ja, dat is mijn stad, waar dat toe vergaat, maar

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdicht.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje klooster. Go naar onze website Radio

0: Radio Camille, wij zijn van ooit.
1: Wij zijn van ooit, verkleed om te voist.
2: Radio Camille, ooit neers, voor ooit.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

Ons feest gepasseerd, het was de moeite waard, maar rap gedaan. Ik heel jong getracht, zo lang op gewacht, ver door te stoom. De zomer was lang, het duurde te lang om weer te keren. Naar onze hangar, naar ons kantin, op in Tjelin. Er zal geen dag beginnen zonder rustig toon mijn hart. Geen horloge zal weer tikken gelijk het Belfort op de markt. Want waar zet je stad die leidt om mijn hart? Chauvin is zonder paard.

0: Allee, wat zijn er gewoon nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mold van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Er woont een frisse wind boven het stadhuis op de markt. Ze vegen al een poes met nieuwe bustels.
4: Portretten van Philippe en zijn madame stonden aan de kant. Ooit ten eerste alweer.

0: schrijven,
1: maar ben er niet koud ver.
0: En ten was achter.
2: Thijs is Radio Camille.
3: De topste carnavalsploten.
2: A volonté.
4: Radio Camille.

0: Maar het schoesje bovenal, dat was een echt een Oosterse carnaval. Iedereen en wat gezwitje, de vaste lauw het wou gestond gespit.
1: De zon naar zoet,
0: de nijwoon voelt biestje in zijn bloed.
1: Een onderweg.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radiostripkekamille.be of naar onze Facebookpagina.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 heren carnavalmuziek.
3: Al vol aan tijd.

0: Reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte. Ajo.
1: Deze is Radio Kamil.
5: Opgepast, opgepast. Even opzij. Even onderkant. Even alert. Want de enige echte megakaren roeien na op de mert.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radiostripkekamille.be of naar onze Facebookpagina.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Olsneers Brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Ons niet zwijten waarom. Dranken Pikuit, de zalk per alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuit, hij donderde verschillende biersoorten.

motorken. Een goal gepijs op haar bedrikkingen of borduurwerk op aan een pullover, moes of poncho voor mijn carnaval. Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver door boy. Maar hoe ik vooral als stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché creatief. Briestrood 26 in ons. www.cliché.shop. Ah ja, hoesje netjes. Pas op hè, dat gaan allemaal nog niet kwatspeltje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

zwaag dat moet is omhoog. Iedereen stond verbouwereigd, want weet je wat dan zo? Hé! Hey! Hey, allemaal luister hoe muziekken boor. Hij zingt er ten in te gelokker dood. En hoe het nikker oh, wat een magnifieke doen. Het is geratte stemmen van Louis Paul Boone.

Moriënstad. Voordat ze van Heerwagentool zeggen, het is plat. Wat woord ajoen, kan niemand imiteren. Je moet geen joeren, als vreemde dat proberen. Al mogen onder een riege of krakiel. Als er op ons kom,

och et par roas, Zembriggen en clochards. Of Amsterdam, met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat bij mijn stad vergelijken? Waar dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart.

jongens en maskers, bemint ons ene holst. Laat je maar zeggen, als je er is om ter holst. Ze zullen dat jongen nooit niet kunnen temmen. Bij onze fijne spot, die is op een ander niet nemen. Ach, meisje lief, ik vind geen juiste zinnen voor te vertellen

leven rond. De dood, ik was van Troeras. Ik wou dat ik mocht blijven, wat ik ben en wat ik was. Als ik te heer, als zo ben ik geboren.

0: af Norazok.
1: Radio Kamil.
2: Radio Verdichte Ajoe.
3: Dit is Radio Kamil.
1: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
4: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prijsverkiezing dat ik al gezien heb.
5: Kralijk goed jong, moet ik na een ver nummer aan op mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
4: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
5: Jood, maar die baan overal ter wereld en ik baan mij, palet per palet.
4: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
5: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus of een trouw, maar ze hebben een roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald is.
4: Ideaal. Dat kan met ons rap hier nog schel.
5: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol met neus. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren hebben ze door haar opgevoed.
4: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
5: Bah, jood. Elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, droeers.
4: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
5: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt je direct solliciteren.
4: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kan je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
5: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
4: Allee, verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.

familjen werd grauw, like op zwier papa. Long weekend.

0: Radio Kameel.
1: 24 heren carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Kameel wenst aan een goeie merend.
3: Deze is Radio Kameel via onze website www.radiokameel.be.
1: 24 heren carnavalmuziek.
0: A volantij.

vergering in ons stamcafé. De jongens vieren jubilee, starten een fanfare op met een zatte kop. Oscar op tuba was onzet, François die deed de klarinet en Bert de schoof trompet, Alain op drums, Hubert trompet en Mil op saxofoon.

Wel op de vloes. Op repetities was het een feest, heel de troep zat om ter mis. Ze was de concentrage en dat was lus. Ze was klonk het nog nooit boven de fus.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Camille verwelkomen er geren tijdens de droge zotte dagen.

0: Daar pijzen wij al mee. Radio Studio is gemokt in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zou er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee in begin, nadat ze door 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

begin ontferde couplet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in huis. Is dat men al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi begeleid en samen met haar wil ik de kazerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: dan waar ergens vertellen stond nog nooit in de gazet. En ook niet in de boekjes, want door hem hebben opgelet.
1: Kwam nog niet op de tv en zit niet op internet. Er komen meer details in het volgende couplet.
2: Prins van Ocean is al jaren een speciale groep. En soms droogde alles wel eens deftig in de soep.
3: Want het is een wisselvallig en een ongewoon beroep. Met een minuscule

0: moment.
1: Ondervinding onder luiven noemt dat dus in dit geval. Geen paniek, blijf rustig, het is waarschijnlijk niet met nou. Het is de speling van het lot. En wat doe je dan zoal?
2: Wachten op een oplossing, dat is het enigste dat zal.
3: Wachten op een oplossing, zei onze komiek. Mortens is stinkend donker, zijn zon ter elektriek. Gelukkigheid is al nogal een goede nacht.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
4: Zijn nou op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
3: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
4: Voor dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
3: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droogkantoor.
4: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
3: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnenkerting. Dat is evident.
5: Voor donderraad en herstellingen van alle merken.
6: Garage MCS.
5: Voor alle carrosseriewerken.
6: Garage MCS.
5: Voor oom en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
6: Garage MCS.
5: Wijngaard Velg nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie ook eens op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
6: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt dat zelf vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangortveld 15A in Oost. Open van maandag tot zaterdag.

0: Kameraad.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
2: Orsneers brood.
3: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
4: 24 heren carnavalmuziek.

0: En gaarne.
1: Radio Kamil vliegt erin.
2: Met oysters, DNA.
3: Voor mijn enig oyst.
4: Deze is Radio Kamil.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
5: Deze is Radio Kameel.
6: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

0: wil je Nanneke niet wat weten. Nou kwak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, hoe rollen ze dan nou het serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette voordien, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plusje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar feesten en evenementen.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar recepties, communefeesten, alle babyborrels en haar week voor fantastische barbecue-evenementen.
1: Ien adres, Viesol, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjerd.
1: Beltje rap naar 053-83-99-18.
2: Viesol, ter oude posten.
1: Wordt dan een kalant nog content naar buiten gehoord.

als een ademsloer, met schoenbelletjes in mijn oer, een pispot of mijn moer. In een naadkleed en een parik en doorin een grote strik, zij enig, maar uniek. Elk jaar weer de

tettemus roepen we, waar doen woes? Want dat voelen het voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval, als het is enig 4-5 dagen lang, als het is enig in gans ons land, wat is dat die plezant?

0: illegaal.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
2: Olsneers brood.
3: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
4: 24 uur carnavalmuziek.
2: Volante.
5: Och meisje, wat gebeurt erna?
6: Ah.
5: Louieke stona in de ka.
6: Ah.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis.

gemeend in de vlinders. Weggestoken, het is een vol smerige dinger. En de slecht riekende fabrieken, later een historische stad. Verdeeld in allemaal politieke partijen. Tien er partij, en wat groter dan de ander natuurlijk. En al die partijen, die hebben een burgemeester verkozen. Met allemaal schepen rondom hem. Die bazen alleen maar op haar zingen. Die schepen zeggen, waar zingen de carnavalgroepen geren? Allemaal ze zingen of toch niet stom? Ik heb er een lieke van gemaakt. Met gele schoenen woorden. En als ze met mijn carnaval met onze ogen buiten komt, zonder een wrang in ons zak, dan steken we onze kop vieren we. En met ons dan in ons zakken zingen we dat liedje. Vooruit. Vooruit. Hey, burgemeester, je weet dat we naar hier zingen.

Bisco. Hey, Bisco. Maar ja, wat weet je? Als je een soort geweld, dan valt dat zo'n mannen stil. En ieder jaar, met het komen van de winter, dan begint dat opnieuw. En roer schieten weer. Want ze moeten niet alleen schoen kleren nemen, ze moeten ook een schoenen wagen nemen. En dat zijn we dan schoenen wagens, baas. Maar de schepenen, die willen dan eens zingen. En als ze met carnaval ver in de tribune passeren, en je hoort wat ze zeggen, tja, dat is toch schoen. Dan steken we onze kop vier omhoog. Zonder een wrang in ons bezit. Zingen we dat lekker. Voor haar.

Hey Biskop, hey Biskop. Maar de joren gingen verborgen. En al zijn er meer dan 35 groepen. En de subsidie, die blijft nog altijd geloofd. En dan mij passen we in onze ogen. Dat is het moment dat we reageren. En het verbond schreef een brief. En wat zou aan die man? Ja, er zit al zo gevind. En ik heb er een lieke van gemoed.

Hey, Frisco. Hey, Frisco. En oude googelwesterd. En biest. Dat ons in beloofde. Schiet ik aan ons van zijn gat.

1958, het jaar van de wereldtentoonstelling in Brussel. Een jaar dat ik nooit meer zal vergeten. Want in 1958 ben ik verkozen geweest als prins carnaval van mijn stad. Ons enige holst, zonder jury, zonder showgedeeltje. Doe het gewoon verkozen van Dolsteneers, die mij diep in haar groot carnavalhart sloten. Waar is de toad naartoe? Het is 38 jaar geleden dat ik als prins verkozen ben. Ja, mensje lief, zie mij hier staan met mijn versloenskostuum genoeg van Olst.

mens dat nou ben, dan moet je nou iets technieken zijn. Van Tolsters carnaval, na is de keining mij gezend. Nu necht na jou en diep in mijn hart.

0: den Toetner toe dat harmonie van Dagarde meer kantiniers de carnaval oependen van onze stad. En ik, helemaal uitgedest in mijn splinternief kostuum, doorachterrijd in een oepene couche van Mong en Piesterhoeper. Getrokken daar twee witte peren, wovend naar al die Olstense mensen die vol bewondering naar een nieuwe prins kwamen zien. Mee onderdoen, want dan gingen ze nog niet op congé bij stere carnaval. Waar is de Toetner toe van die bruisende carnavalstad? Vol.
1: Een reclameken op Radio Kamil.
2: Gesproken of gezongen.
3: Bijna.
4: 0475-269-141.
5: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
1: Radio Kamil.
6: Radio Verdicht.

En jij een ideeke voor haar bedrijf, maar weet je niet hoe doe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor haar website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van haar bedrijf een succes verhogen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

0: Radio Kamil, de toffeste meestampers aller tijden.
1: Ajo, en een ander soepkroen, dat zorgt dat we het voor weer volle gas te geven.

0: Als ze na mijn stem moeite zullen ze het misschien niet geloven en dat ik het kan zeggen, maar ik ben de groestje zot van Olst.
1: Olst weer carnaval. Alle dagen van.
2: Dit is Radio Kamil.
0: Zover Olst.
2: Wauw.

0: Vermeulen.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Camille wenst aan een goeie merend.
0: Olschneers, vrouwen.
3: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: Volantijn.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Calimera, hier Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba. Die eerste Griekse restaurant in Olst.
0: De Zorba op de Hattemarkt is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
3: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
0: Hoe ik kom af tolen? Bij 053 75 65 06.
3: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
0: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
3: El latte sto Zorba.

0: Steers. Kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het ooit is, is er het bos op.
1: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
2: Garage MCS.
1: Wangoordveld nummer 15A in Olst. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek u een garage met een fantastische service en word als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveld 15A in Olst. Open van maandag tot zaterdag.

adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deine rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. De leider van het feestcomité, die gaan om donderdag over het mei. Als ik de mertzings werd van het volk, de katrot zeirend voor het afschootsfeest, onder een groeite grijze wolk.

adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deerne rozen bril. Ik ben de ziel van onze prins. Oh, hij geeft de politiek sensaas, morseves en mijn

0: Reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
1: Deze is Radio Kamil.
5: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kindermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
6: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamil verwelkomen haar heren tijdens de droge dagen.
7: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
8: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
7: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
8: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
7: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droge kantoor.
8: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
7: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnenkort, dat is evident.

0: Radio Kamel, wij staan een goeie noem.
1: Oishnees, brood!
2: Deze is Radio Kamel. Via onze website www.radiokamel.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

Campspot, am verdriet, dat er nog altijd arme en eenzame meisjes zijn. Die jongeren men, boeit te slapen, alleen op de wereld.

Meisjes die vermoord werden, omdat ze een ander colère hebben, een ander geloof, omdat ze anders zijn als anderen. Ik heb spijt en verdriet.

Morgen ben ik blij dat er nog altijd mensen zijn die niet alleen op hun eigen pijzen, maar eerst en ver alles op ander mensen. Die niet moeten weten van hier stikken en de ander kunnen stikken, maar die nog geloven in een betere wereld. Door ver ben ik zeker blij.

ken verdriet als ik zing dat meisje met makander nimmer kennen klappen. Dialogeren, ja, hoe verloik ik gewoon. En ik heb spot dat er nog altijd dictators zijn die pezen dat oorlog vrede brengt en dat geld gelukkig maakt. Ik heb verdriet.

0: Niet de armen moeten me nooit sloten, wel daarmee. Eten is er genoeg, maar waar moeten het willen dealen? Emmen is emmen, maar geven is de kunst. En verniet helpen is onbetaalbaar. Waar hier allemaal blijven mensen helpen. Mensen helpen mensen. Waar doen zeker woes. Bedankt, allemaal. Bedankt.
1: Radio Kamil vliegt erin.
2: Oesters, vrouwen.
3: Met oesters.

0: Met onze app komt er oandelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Go naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis of in een auto met bluetooth. De Radio Kamil app is powered by Green Bananas en radiostudio.be.
1: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de Brugge-kiezing dat ik al gezien heb.
2: Graalig goed, jong. Moet ik na een fair nummer rijden op mijn werk. Ik zit dicht bij huis, bij Jan de Nul.
1: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
2: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
1: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
2: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus of een trouw. Maar ze hebben een mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eer werkt, zijn betaald thuis.
1: Ideaal. Dat hebben ons rap hier in Goschel.
2: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol nulsnees. En een poor van daar een monnen. Maar de die hebben ze door haar opgevoed.
1: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
2: Bah, jood. Elektrikers, mechanikers, magaziniers, lassers, drooers.
1: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
2: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt je direct solliciteren.
1: Ah, zo. Dat ga ik dat vanavond nog doen. En kun je hammen door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
2: Dat is het nou wel nog zitten, jong.
1: Allee, verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
3: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
4: De Zorba op de Hattemarkt is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
3: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
4: Oei, kom af, tolen. Beetje 053 75 65 06.
3: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
4: Open van maandag tot zondag. Elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
3: El latte sto Zorba. Yamas.
5: Excuseer, meneer. Moet je gewoon Terios liggen?
4: Terios? Terios, ah ja. De namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelft van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
5: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zal er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee in begin, nadat ze door 150 jaar bestond.
4: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailken naar jobs.aalst@terios.com.

Waarom moet dat hier aan dat moeilijk gaan? Dat ziet dat een deizen dus niet kan verstaan. Ik heb mijn poik vol van

Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een nice door? En nee, toch geen manieren. En dan klap ze zo haar oor. Dat is toch geen normalen. Je ziet er toch niet ooit. Wat een droene kik mij om.

op de toort. Ze beginnen ons al te kennen. Het mok mij ten hoek blauw. Als ik even stop de boeten, je noer zeggen achter mij. Dan is van ons meneer, je moet je pakken gelijk dat nes. Maar hij springt zonder problemen, iedereen in de bres. Dan doe het gewoon.

0: Reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
5: Deze is Radio Kamil.
6: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Via een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kamil.

extra media-aandacht voor evenement. Radio Studio Commonwealth met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesting van de klant. En met de geruste

0: Daar pazen wij al mee. Radio Studio is gemokt in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Hey, motorken. Ik wil al gepijs op haar bedrikkingen, op bordierwerk op aan een pelouver, moes of poncho voor mijn carnaval. Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver door boeit. Maar hoe ik voor alle stickers, spandoeken, vlaggen.

0: Radio Kabel.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Kabel, wij staan een goeie achternoem.
3: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
0: Volant.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclame at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prijsverkiezing dat ik al gezien heb.
4: Graalig goed, jong. Moet ik naar een ferne marijn op mijn werk? Ik zit dicht bij huis, bij Jan de Nul.
3: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
4: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
3: Ah, dat is je gehaald magazijn zeker?
4: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eer werkt, zijn betaald thuis.
3: Idiot. Dat hebben ons rap hier in Goschel.
4: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol mulchnees. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren hebben ze door haar opgevoed.
3: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
4: Bah, jod. Elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
3: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
4: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt je direct solliciteren.
3: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
4: Dat zou het nou wel nog zien zitten, jong.
3: Allee, verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bijna!
3: 0475 269 141. Reclame.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand, hè.
1: Wil je na een keer niet wat weten? Nou kroeg ik hier een vrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En ons telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail ik je natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Radio Kamme.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
2: Radio Kamil, wij staan een goeie achternoem.
3: Ons neers vrouwen.
4: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: Volantij.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radiostripkekamille.be of naar onze Facebookpagina.

0: Daar pijzen mij aan mee. Radiostudio Eschemont in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie, of zelfs een spiksplinternieuw logo, moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen, mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Camille.

0: beluister naar Radio Kamil. Iedere maandag tot zaterdag van 2 tot 4. Oesterse vitamine met Oesters DNA.
1: Oké, jonge Damascus, met je zijn petjes, holle biekes. Het is tijd voor op de dans.

ik leef bij carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit neer. In mooie stad te beleven, ik zit er heel jaar op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwe 's nachten.

0: Allee, wat zijn er hooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
0: De Zorba op de Hattemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
3: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
0: Hoe ik kom aftolen, beetje 053 75 65 06.
3: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
0: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
3: El latte sto Zorba,

0: Oosteers. Kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het Oosteers is er het bos op.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar feesten en evenementen.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar recepties, communefeesten, alek babyborrels en al week voor fantastische barbecue-evenementen.
1: Ien adres, Viesol, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjerts.
1: Belt je rap naar 053-83-99-18.
2: Viesol, ter oude posten.
1: Word dan een kalender. Nog content naar buiten gaat.
3: Nee, is het op die manier dat jij een evenementenzaal wil? Op die manier?

0: Radio Camille wenst aan een goeie nachternoen.
1: Olsneers vrouwen.
2: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
4: Al Volland

0: Reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte. Ajo.
1: Deze is Radio Kamil.
5: Wil je Naneke niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, moesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijden, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Goizegem. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.

0: Hey Oosteers, kaffe Maximilian, dat is kaffe van Bons. En je weet, als het Oosters is er het bos op.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar feesten en evenementen.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar recepties, communefeesten, alle babyballs en al week voor fantastische barbecue evenementen.
1: Eén adres, Viesol, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Bols van Creëes. Stationstrol 12 in Oltjerd.
1: Bel je rap naar 053 83 99 18.
2: Viesol, ter oude posten.
1: Word dan een kalant nog content naar buiten gehoord.

on Sunny. In een smal taierken, een blommekes motief, een snelle verschoning en een erfendief. Asfallentjes specimen, direct onder macht, on Sunny.

Delesten to att vasta tätoslag. Med karnavalisten dörde vandag. Verskaden ik hier nog geminkje rood en orde.

0: Jongens, dat was het. Nou nog eens, dat als goed is.
1: Allee, wat zijn de hooi nou aan toe?
2: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Galant.
1: Belg 0475 269 141. Of mailt reclame at radio-camille.bij.
3: Doe me voes!
2: Reclameken op Camille, dat is wat ik wil.

0: En je het vieren met carnaval? Zij wilde natuurlijk goed verzekerd zijn.
1: Zijn nou op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen.
0: Hoort en is bij Evident Verzekeringen.
1: Wordt dat gewoon een goede service, niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
0: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droge kantoor.
1: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
0: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.

0: Radio Kamil, wij staan een goeie nacht ernoem.
1: Oisneers, brood!
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Al vol aan

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebookpagina.

0: Καλημέρα, Ir Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba. De eerste Griekse restaurant in Olst.
1: De Zorba op de Hattemarkt is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
0: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
1: Hoe ik kom aftolen? Beach 053 75 65 06.
0: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
1: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
0: El latte sto Zorba, jamas.
2: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
3: Garage MCS.
2: Voor alle carrosseriewerken.
3: Garage MCS.
2: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
3: Garage MCS.
2: Wangoord Vulch nummer 15A in Olst. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op ere website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
3: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoord Vulch 15A in Olst. Open van maandag tot zaterdag.

0: Radio Camus, Santé Mijn Beacon.
1: Santé Mijn Beacon, na goed ervan verschieten.
2: Radio Camus, ons neers verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

Het stoelkensdansken ooit gespeeld en al de klerkjes goed geteld. Het verrozeken is foes verteld hier in mijn stad. Wie mocht er zijn beloftes voor? Misschien toch een hier of door. De politiek, dat is iets roer hier in mijn stad.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajoe.
6: Dit is Radio Kameel.
7: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prijsverkiezing dat ik al gezien heb.
8: Kralijk goed, jong. Moet ik naar een verre nummer rijden op mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
7: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
8: Jood, jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
7: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
8: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed grieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald is.
7: Idiot. Dat kan ons rap in ons geld.
8: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zijn, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren zijn er al opgevoed.
7: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
8: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
7: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
8: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt toch direct solliciteren.
7: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
8: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.

0: na, jongen.
1: Radio Kamil.
2: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolce carnaval is.
3: Radio Kamil, wij staan een goeie achternoem.
4: Olsneers vrouwen.
5: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 uur carnavalmuziek.
1: A volantij.
6: Waar zingen na over het groeit verdriet van een Olsneer die in 62 ons stad verliet voor op een ander zijn boetram te verdienen. Het was misère, non de Dieu.

0: met Oysters DNA.
1: Ze weet dat ik een oyster ben, bios. Dat ik een echt naar jou en ben, bios. Maar ze weet niet van carnaval, panies. Ze is van

0: Japanees. Ze is van een andere wereld, ze verstoot er niet van.
1: Niet van, niet van.
0: Door stomme verstand stil van,
1: stil van, stil van.
0: Door begrop ik

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mailt reclame at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Wil je na een keer niet wat weten? Nou kroeg ik hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vind te voordienen, van handdoeken, washandjes, kindermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail ik hier natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

Ons vakmanschap dingde met verstand, hè.

0: De gewoon een keer met je hand toe in. Ja, ga gewoon het ritme met je hand anders. Want ik heb echt... in dingen. Mag beginnen.
1: In toysters.

Lionel S. de Conquer en Jim Belgimele. Woestelse vocabulaire. De Niemer werd een ouder en Giener werd een geer.

0: que tens? On t'a zégué, hein?
1: Une toaster.
0: Ouais, y'a la cœur. Allez, fouette-la, hein?
1: Un vedrum.
2: Ouais, je peux le seul vocabulaire.
0: Tinel est ne conquer. Un gym bel gym, allez.
2: Ouais, je peux le seul vocabulaire.
0: De niemer werd een auker en ginner werd een heer. Geen dolsters en geen dolsters, want over het water zeggen ze bijvoorbeeld toewak en hier zeggen ze toebak. Of een penchiel of een panchiel. Dat is twee keer hetzelfde, maar dat is toch iets anders nou hoor. En kal of een bonkal, zoek ik twee keer verschil. En een rolletouwet, zoals ze vroeger een rolletouwet tegen. Dus je ziet, de dolsters veranderen, doe ik. Hè.
1: En verdrom.
0: Tinnel is een konker en een gym wel gym leer.
2: Woosters een vocabulaire.
0: De niemer werd een auker en ginger werd een heer.

stad, Olst is een wereldwonder. Olst is de stad van de maan in de stroot. Olst lijkt bij mij op de bovenste plank. Olst heeft mijn hart gestolen. En lukt er van tijd hier, is het mank.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebook.

weten waarom. Drankenpikeur, de zorg voor alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Drankenpikeur, hij dondert de verschillende biersoorten. Yeah.

de extra media aandacht voor evenement. Radio Studio Commonoes met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesten van het land. En met de geruste kwaliteit.

0: Hey, waar pasen wij al mee? Radiostudio is gemokt in Olst en een betrouwbare partner van Radio Kamil.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Verder een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie, of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrol. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kamil.

0: Olschop zijn best bij Radio Kamil.
1: Radio Kamil wenst aan een goede avond.
2: Olschneers brood.
3: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
4: 24 hier carnavalmuziek.
5: Vol aan tijd.

Sam's got

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475-269-141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajo.
6: Deze is Radio Kameel.
7: Nee, zwijten waarom. Dranken Pikuur. De zalk per alle frisdranken voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur. Hij donderde verschillende biersoorten.

0: Excuseer meneer, met je gewoon Terios liggen?
1: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
0: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken er zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hoor. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze door 150 jaar bestond.
1: Wil je gewoon hoe komen solliciteiten bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

in de straat. De goerden gaal dat joh en een konkelfoezen. Een prins gelijk den deze hebben in joren nimmer gehad. Dat joh en een zinnig heel jaar nooit verwend. Maar nagerat op tenje van zo'n en

Als kleine gast wist ik nog van die goeie naaf verbeerden tram. Kinder kopjes in de stroten. Wij gingen elk jaar naar de voer, soms in de regen of in smoer. Wij kosten ons dan al niet loten. Met ons dobbel zondagsprei naar de zwontjes van Barij.

van op on. Doris, een oudste er verloren, en is de dood nog blijven staan. Voor Janetten van Welier zag de vroeger kier op kier met carnaval de mert afdwalen. Met visage of tettemoes, een vol kostuum, een kinderkoes, dat zal in Olsch toch nooit verdwanen. Op elke hoek stond mijn kraam, krabbeleier met geen naam, vol scherregossen en met boelink. Och, ik nog als je het goed beziet, kraam

Want onze spoorsing stak op zon, trokken waar van tien tot ander. Recht naar de bozen en de risp, het Luna Park, de kakkewalk, altijd in groepjes bij elkander.

die jaren als je het wist, voel ik me toch carnavalist. En ik zeg na zonder te verdraven. De vrouw dat ik ben mij getraat, verdien je stambeltje in piergaat. Ook ze lukt zo'n wat te kaven. Ben van mijn leven in mijn kot, wat toen ik voortel ik toch zot. Zal dat wel iemand appreciëren? Die mikroep van het carnaval, zit jij gevoelig overal en

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
4: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
3: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
4: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon ervisie is.
3: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droogkantoren.
4: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
3: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnenkort, dat is evident.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Lunchneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app.

0: Καλημέρα, Ir Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
1: De Zorba op de Hattemarkt is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
0: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten, de beste meze, de beste moussaka.
1: Oei, kom af, tol. Beetje 053 75 65 06.
0: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
1: Open van maandag tot zondag. Elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
0: El latte sto Zorba. Yamas.
2: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
3: Garage MCS.
2: Voor alle carrosseriewerken.
3: Garage MCS.
2: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
3: Garage MCS.
2: Wangoortveld nummer 15A in Olst. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
3: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoortveld 15A in Olst. Open van maandag tot zaterdag.

0: Reklammeken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajo.
6: Deze is Radio Kameel.
7: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kameel verwelkomen haar heren tijdens de droog zo te dagen.
8: Wil je na een keer niet wat weten? Nou krijg ik hier een vraag van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en ooit plastrooms. Ooit voor te bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar kleine. En zeker wicked bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail ik je natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Hey Oosteers, kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het Oosters is er het bos op.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar feesten en evenementen.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar recepties, communefeesten, alek babyborrels en haar week voor fantastische barbecue evenementen.
1: Ien adres, Viesol, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Bols van Creëes. Stationstraat 12 in Oltjerts.
1: Beltje rap naar 053-83-99-18.
2: Viesol, ter oude posten.
1: Word dan een kalant nog content naar buiten gehoord.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Lunchneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhogen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kamiel.

0: Excuseer, meneer. Weet je gewoon Terios liggen?
1: Terios? Terios, ah ja. De namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelft van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
0: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze door 150 jaar bestond.
1: Wil je gewoon hoe komen solliciteiten bij Terios? Steed dan gewone melken naar jobs.aalst@terios.com.

0: Reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bijna.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
5: Radio Verdichte. Ajo.
6: Dit is Radio Kamil.
7: En je het vieren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
8: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
7: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
8: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
7: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar drie kantoren.
8: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
7: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnenkort, Teng. Dat is evident.
9: Ze geren zelf een radio beginnen. Eén op antenne of internet. Radiostudio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoek de extra media-aandacht voor evenement. Radiostudio Commonwealth met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goeste van de klant. En met de groep.

als een oorsneer nooit niet op. Dit leven met lach en courage voorop. Geniet, profiteert van de tijd, want de droom van vandaag zijn de maren al kwijt.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers brood.
2: Dit is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Volantij.

bij ons een app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand, hè.
1: Hey, motorken. Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pelouber, moes of poncho voor met carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboe. Maar hoe ik voor alle stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in ons. www.cliché.shop. Ah ja, hoesje netjes. Pas op, hè. Dat gaat allemaal nog niet kwatspeltje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.
2: Zwart stik in de mijn. Ik zat in de losbroek op mijn bank met een verfijn. Ik wou me juist gezwoen, mezelf woest te drogen. Aster mij begon nog een

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte. Ajo.
1: Deze is Radio Kameel.
5: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is alleen van met de prijsverkiezing dat ik al gezien heb.
6: Graalig goed, jong. Moet ik na een ver nummer aan mijn werk. Ik zit dicht bij huis, bij Jan de Nul.
5: Wat, hè? Bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
6: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
5: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
6: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus of een trouw. Maar ze hebben een mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald thuis.
5: Idiot. Dat hebben ons rap hier in Hoschel.
6: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar een mannen. Maar de die hebben ze er al opgevoed.
5: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Die kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
6: Bah, jod. Elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
5: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
6: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt ook direct solliciteren.
5: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je hammer door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
6: Dat is het nou wel nog zitten, jong.
5: Allee, verrood, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
7: Wil je nou een keer iets wat weten? Nou krijg ik hier een vraag van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles. En zeker textiel. Gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en ooit plastrooms. Ooit vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkussens. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker wicked bordien in alle kolijnen. Lettertypes kemen op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Vlaardingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail ik je natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn de gooi nou toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclame at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voet!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

En je wist mij aan, vind je het niet verdacht? Toen ik vertrok, mijn ma vannacht. Ze liet me alle hoeken van haar kamer zien. Voor de F4 kracht ze ting op ting. In een a-kastrol mokte de beste soep. Ik liet ze komen en ik kreeg de snoep. Maar als ik wakker werd, wreef ik in mijn oeigen. Ik kost het bukkast niet geloven. Hey!

geef Amma een beest. Ook al zei je gewoon het wees, want ben zot van Amma. Ik wil aan een pluspapa. Geef Amma een beest. Ook al zei je gewoon het wees.

de wereld vol van vriendschap was. En qua dat geweld bij de mensen nooit ooit bestond. Ik qua dat ons vel van colère werd zelden was. En ja, ik qua dat ons volle geld

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis

Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Camille verwelkomen er geren tijdens de droge zotte dagen.

0: Radio Kamil.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
2: Olsnees brood.
3: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
4: 24 hier carnavalmuziek.
2: Al vol aan tijd.

0: reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bel na
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdicht.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclame at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Ons niet zwijten waarom. Drankenpikuur, de zalk per alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Drankenpikuur, hij donderde verschillende biersoorten.

0: Radio Kamil.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: Volantij.

0: Biokamel vliegt erin.
1: Met oysters, DNA.
2: Voor mijn enig oyst.
3: Deze is Radio Kamel.
4: Stond in.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio.

0: iemand zou me missen en tweekes is plezanter als alleen.
1: Gelijk Nicole en Hugo of de Samson met de Gert.
0: Susken en Wisken

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Mijn instrument, dat is mijn stem, die ik van ons hier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieken zingen. Ik ben de renkel van de spijt, voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikje vrij te brengen.

En louter noem en listerouw en snort die eeuwig heimel paradouw en zal ik versieten beter spelen. En allemaal dingelen doen mee als voor Jeannette in negligé, wacht om een

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bijna.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajo.
6: Dit is Radio Kameel.
7: Op de Prinsjekamer hier in Prinsjesdag worden de meeste prinsjes al van hier vra vanaf. Is dat niet vreed?

0: Radio Camille, get me naar het gestoel.
1: Olst, get me naar het gestoel. Olst, orgo toch niks boven.
2: Radio Camille,
3: olst neers, verrooid.
2: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Waar zijn van ons?
1: Waar zijn van ons? Verkleed om te vorst.
2: Radio Kamil, ons neers verhoord.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Er woont een frisse windje boven het stadhuis op de markt. Ze vegen al een poes met nieuwe bustels.
1: Portretten van Philippe en zijn madame stonden aan de kant. Ooit eerst alweer een stikke rebelscher.

0: Allee, wat zijn de hooi nou aan toe?
1: Al wel, Eton Mouken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclame at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Gegooid naar het klein college en dat is in de vrouwheidstroot. Zo'n sma en gewer later een goeie navekoot. Zing de geern en gezet is 7 en 12 jaar. Dan krijg je een blauw.

geïnteresseerd en heel de kerk die zag nog lachen. Ik doe niet anders, pas nek ik wat dat je niet in de Bijbel leest. Ik zing geen symfonie, maar ik ben is nog slo-

mijn jongen, het is omdat je het zo schoon vrouwt. Volgens mijn moeder van profeteren. Eén keer een carnaval zot, vergiel al leven een carnaval zot. Als ik aan een goede rood mag geven, doe fush gelijk als dat je bezig bent.

0: zei.
1: Rood, gezind, dikzak.
0: Ben nimmer blij met een boek van mooi. Gewoon op dieet, gevolgen zak nimmer reet.
2: Maar dat viel toch precies allemaal niet mee. Dus kwam ik raad met een ander idee.
0: De dikke boek is nagedoen. Ben nimmer dik, deer doin een ozenpiek. Gelijk als vroeger en me strak op den. Maar de